0: Wat waar daar die bijna zijn? Dat waar daar die Zal wat kan die kaap zijn? Wat kan die Wat waar die kaap zijn? Kan die olie ho? Wat waar die kaap zijn? Kan die olie ho? নমস্কার আর অধিকারী তবে আর রয়েলে উঠতে উল্টা রেডিও সফলতা
1: 103.4 মেগাহার্টজ।